rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Beverlanden.

via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrijkwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Bevelanden.

Dus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: willen zijn.
1: De Bevelanden.
2: Goedenacht. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep De Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev.

En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bever.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende

0: Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB. De A50 Oss richting Eindhoven is dicht tussen Udenzuid en Veghel Noord door een aanhouding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: no se te vaya a olvidar, charlatán.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-food blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels, logistieke en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakten 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald V overleed op 89-jarige leeftijd.

0: Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

is even de hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knoop het Empel 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een half uur. De N639 Baarle-Nassau-Breda is in beide richtingen dicht tussen Baarle-Nassau en de A58. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Het duurt waarschijnlijk nog een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Jackson en Stepping Out.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Het is niet zozeer dat er een nieuwe dag begonnen is. Natuurlijk is er een nieuwe dag begonnen, maar niet zomaar een dag. Het is dinsdag 1 september, dag 244 in 2026. Goedemorgen Noord, goedemorgen Zuid-Beveland. 1 september, de meteorologische herfst is begonnen. Een nieuwe maand dus, september staat voor de deur en vandaag is het duurzame dinsdag. Een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven extra aandacht krijgen. Een mooi moment om eens te kijken wat we zelf kunnen doen om de wereld een beetje mooier en duurzamer te maken. En hier op de radio beginnen we gewoon, zoals je van ons gewend bent, met het laatste nieuws uit de Beverlanden. Uiteraard het weeroverzicht en natuurlijk lekkere muziek. De kalender telt ondertussen mee, nog 29 dagen tot 30 september. Maar eerst een nieuwe maand, een nieuwe ochtend. Welkom bij de Beverlandse Ochtend.

0: 17 over 7. Het is vandaag wat drukker op de weg op Noord-Beveland. En ook op de Wolgeren in Wolgeren. De verbinding met de stormvloedkering. En dat heeft alles te maken met het feit dat vanaf vandaag de Zeelandbrug voor gemotoriseerd verkeer 6 weken lang dicht is voor reparatiewerkzaamheden. Alleen fietsers, bromfietsers, die kunnen erdoor. En natuurlijk ook de hulpdiensten. Al het andere verkeer wordt via Noord-Beveland richting de stormvloedkering geleid. En anders kun je ook de A4 pakken en de A58. Laten we eens even gaan kijken naar het weer voor vandaag. Na een frisse start met zo'n 14 graden loopt de temperatuur in de loop van de dag op naar ongeveer 21 graden. De zon die zal vandaag regelmatig te zien zijn, al zou je dat misschien momenteel niet zeggen als je naar buiten kijkt. Er hangt een beetje wolkendek boven Goes. Een buitje wat voorbij zal komen, dat zal vandaag weinig voorstellen. Neerslagkans is slechts 5%. Waait een matige westenwind, kracht 3. Vanmiddag is het rond de 21 graden, dus vanavond koelt het weer af naar zo'n 16 graden. Kortom, een overwegend droge en vriendelijke start van de meteorologische herfst met geregeld zon en prima temperaturen. In het nieuws van morgen, militairen oefenen deze week op Noord-Beveland. Ook dat nog met al dat drukke verkeer. Verkeer in Capelle wordt op 33 plekken onderzocht. En problemen met straatverlichting bijna overal in de provincie opgelost. Bijna overal.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Tom Helsen in de Beveronsochtendshow en Sun in Her Eyes. 7:55 daarvoor Choosing Texas. Ella Langley, die werd eerder dit jaar al een keer uitgebracht. Toen een grote hit en opnieuw een grote hit voor haar, slechts een aantal maanden later. Dinsdag 1 september, goedemorgen, de meteorologische herfst is begonnen. En vandaag is het Duurzame Dinsdag. Een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven extra aandacht krijgen. En duurzaamheid hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Hè? Minder verspillen, energie besparen, vaker de fiets pakken, spulletjes repareren in plaats van weggooien. Alle kleine beetjes helpen. En ook op de Beverlanden wordt volop gewerkt aan een duurzamere toekomst. Denk maar eens aan de zonnepanelen op daken, de energiezuinige woningen, laadpunten voor elektrische auto's, meer ruimte voor fietsers en initiatieven om lokaal voedsel en natuur te versterken. Tegelijkertijd blijft het zoeken naar ruimte voor onder andere woningen, bedrijven, scholen, landbouw en natuur. Juist op de Beverlanden zie je hoe die belangen soms letterlijk naast elkaar liggen. De uitdaging is om vooruit te kijken en keuzes te maken waar ook de volgende generatie weer iets aan heeft. En wat doe jij vandaag anders voor het milieu? Heb je al misschien een plannetje, zo na dit relaas? Misschien iets heel kleins, de fiets pakken in plaats van de auto, een extra trui in plaats van de verwarming aan, of gewoon die oude spulletjes eindelijk eens een keer naar de kringloop brengen. Breng je zomaar even op een paar ideetjes, hè, op dinsdagmorgen. We zijn goed wakker, dat mag blijken. Hier is Crowd.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Als we eerder nog Phil Collins in de show. Dit was zijn maatje uit Genesis, Mike Rutherford, Mike and the Mechanics. En Silent Running, daarvoor Viva La Vida, de formatie Coldplay met Chris Martin. Goedemorgen, dinsdagmorgen. Het is 1 september, een nieuwe maand is begonnen, de meteorologische herfst. Het is 8:10. In het nieuws vanmorgen, inwoners van Noord-Beveland kunnen deze week militairen en militaire voertuigen tegenkomen. De Koninklijke Landmacht houdt er tot en met donderdag een oefening in de openbare ruimte. Vooral jonge militairen doen zo praktijkervaring op met onder meer navigeren, communiceren en het maken van strategische keuzes. De exacte routes en tijden worden niet bekendgemaakt. Mocht er tijdens de oefening schade ontstaan, dan kan dat bij Defensie verhaald worden. In de gemeente Capelle worden vanaf volgende week op 33 plaatsen verkeersmetingen uitgevoerd. Van 7 tot en met 20 september komen er teldussen op het wegdek om te meten hoeveel auto's, vrachtauto's en fietsers er rijden en hoe hard. De resultaten worden gebruikt voor het nieuwe mobiliteitsplan voor de periode 2026 tot 2035. Daarmee wil de gemeente bepalen waar bijvoorbeeld verkeersdrempels, wegversmallingen of andere maatregelen nodig zijn. En de problemen met de straatverlichting in de provincie zijn op de meeste plekken al opgelost. Door een softwarestoring stonden de lampen de afgelopen week dag en nacht aan. In Goes en Rijmerswaal waren de problemen gisteren nog niet helemaal verholpen. In Goes werden de laatste tests uitgevoerd en verwacht Stedin dat de storing is opgelost. In Rijmerswaal is nog niet duidelijk wanneer de verlichting weer normaal werkt. Tot die tijd blijven de lantaarns daar uit voorzorg dag en nacht aan. Aan.

0: Samen verenigd via FM, DHB, kabel en online. Maandag tot en met vrijdag.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En Mary J. Blige, tezamen met The Boys van U2. Die op dit moment een grote hit aan het scoren zijn, samen met onze Nederlandse Martin Garrix. One was dat uit de jaren 90. En de nieuwe single van Tame Impala in de Beverlandse Ochtendshow, Loser. Nieuwe inwoners van de gemeente Noord-Beverland zijn vanaf zaterdag welkom, of zijn zaterdag welkom, bij het jaarlijkse boerenontbijt. Dat wordt gehouden op proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat. De gemeente Noord-Beverland organiseert deze traditie al ruim 27 jaar, samen met de Vrouwen van Nu en de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Het ontbijt is bedoeld voor inwoners die zich tussen 1 augustus 2025 en 1 augustus dit jaar in de gemeente Noord-Beverland gevestigd hebben. Naast een gezamenlijk ontbijt kunnen bezoekers kennis maken met nieuwe inwoners, lokale organisaties en ook lokale ondernemers. Ook zijn bestuurders van de gemeente aanwezig. Genodigden die ontvangen automatisch een uitnodiging op hun woonadres. Dus ben je onlangs in de gemeente Noord-Beverland komen wonen? In ieder geval voor 1 augustus, ergens tussen 1 augustus vorig jaar en 1 augustus dit jaar. Dan kun je dus een uitnodiging van de gemeente verwachten om deel te nemen aan dat boerenontbijt aanstaande zaterdag.

Sera, Nederlandse zangeres, Dollar. 2 jaar geleden uitgebracht, 5 voor 8. Het is 1 september vandaag. De meteorologische herfst is begonnen.

deel van MTV-kijkers naar zich toe te trekken. Bekende VJ's zoals Michael Pilarczyk, Sonja Silva, Tooske Ragas en Bridget Maasland praten dag in dag uit de videoclips aan elkaar. En dit is zo'n typische TMF-knaller uit het einde van de jaren 90. Hier is DJ Jurgen en Better Off Alone. Tot zometeen na nieuws en weer van 8 uur voor deel 2 van de show.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drooghisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse staat Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%.

Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En de matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 8 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Boerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer file. Op de A50 staat een file tussen Nistelrode en Veghel van Oost naar Eindhoven. 10 minuten vertraging. Bijna drie kwartier op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En verder staan dan veel files van 5 tot 10 minuten vertraging. Er staat nog één opvallende file op de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: zo verrast geweest. De Airplay track van deze week. Delta Goodrem dus. Met haar nieuwe single Warrior. Ze begon al op jonge leeftijd in de Australische showbiz en brak wereldwijd door met Born to Try en Lost Without You. In Australië groeide ze uit tot een echte superster. Met 5 nummer 1 albums en maar liefst 12 Area Awards. Dit jaar maakte ze bovendien haar comeback op het Eurovisie podium voor Australië. Warrior is de nieuwste voorloper van haar komende album Pure.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen, nieuwe maand, de 1e van september.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Bevelanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
0: Op weg, de Bevelandse ochtendshow, 8 uur geweest. Welkom terug in de show. September is begonnen en daarmee zetten we voorzichtig de laatste etappe van deze zomer in. En over die laatste etappe gesproken. Nog 29 dagen tot mijn allerlaatste Bevelandse ochtendshow.

0: En voor die Fine Young Cannibals, de Stereo MC's. Zo'n typische jaren 90 track. En voel eens eventjes. Maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 zijn we samen via streekomroep de Beveland connected. 18 over 8, het wordt vandaag een prima nazomerdag. Na een frisse start met zo'n 14 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar ongeveer 21 graden. Het zijn vandaag flinke zonnige perioden en met een westenwind die kracht 3 is, blijft het aangenaam. Regen hoeven we nauwelijks te verwachten, al zou je dat misschien door het wolkendek nog niet helemaal zeggen. Morgen verandert er weinig. Woensdag begint met zo'n 13 graden en overdag wordt het opnieuw rond de 21 graden. Zon die laat zich ook morgen weer geregeld zien met slechts een kleine kans op een spatje regen. In het nieuws van morgen, Zeelandbrug 6 weken gesloten voor reparatie. Geerterskerk Kloetingen presenteert geschonken hauptwerkorgel en honderden aanvragen op de eerste dag voor ontheffing Westerschelde-tunnel.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Somber, 19 jaar afkomstig uit New York. Homewreckers, een zoveelste hit inmiddels dit jaar in 2026. Het is vanmorgen dinsdagmorgen 1 september wat drukker op de weg in Noord-Beveland. En ook Walcheren, de verbinding naar de stormvloedkering. Heeft natuurlijk alles te maken met de Zeelandbrug die met ingang van vandaag 6 weken gesloten is. Vanwege noodzakelijke reparaties. Meer daarover zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. In ons nieuwsoverzicht in de Beverlandse ochtendshow. Dinsdagmorgen 1 september laten we de celebrity verjaardagskalender er eens even bij nemen. Eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. De Britse zanger Barry Gibb, ja, is toch echt in Engeland geboren. Al zou je denken dat hij misschien uit Australië afkomstig is. Nee, het is toch echt een Engelsman. Barry Gibb dus van de Bee Gees, de enige nog in leven zijnde Bee Gee. 80 jaar vandaag. De Cubaans-Amerikaanse zangeres Gloria Estefan, 69 jaar. Oud-voetballer Ruud Gullit. Ja, naast voetballen kon hij ook nog een aardige deuntje zingen. Want in de jaren 80 had hij een hit met zijn bandje Revelation Time. Dat ding heette Not the Dancing Kind. Binnenkort nog eens een keer erbij nemen. 64 jaar vandaag wordt Ruud. Voormalig BZN-zangeres Carola Smit. Zij wordt vandaag 63 jaar. En de Benjamin op de celebrity verjaardagskalender vandaag. BTS-lid Jungkook. Hij wordt vandaag 29 jaar. Maar zoals gezegd, Sir Barry Gibb, 80 jaar vandaag.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: De meeste files staan in Noord-Brabant vandaag op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Een half uur vertraging bijna tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel in de dagelijkse drukte. Kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 16 kilometer file. Kwartier op de A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel. 11 kilometer file. De A58 Bergen op Zoom richting Breda is eindelijk weer vrij bij Breda-West na een ongeluk. 8 kilometer file nog wel, vanaf Sint-Willebord een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en de Reeshof, 9 kilometer file. En de kwartier vertraging op de A59 Osden Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

10 over half 9 in de Beverlandse ochtendshow. John Legend, G.I.D. Dope en daarvoor Jermaine Stewart. Ik ga ervan uit dat je ze nog niet zo gek lang aan hebt vandaag, je kleding. Dus laten we die gewoon even aanhouden. We don't have to take our clothes off. 1 september, dinsdagmorgen, in het nieuws vanmorgen. Vanaf vandaag is de Zeelandbrug 6 weken dicht voor gemotoriseerd verkeer. De beweegbare delen van de brug worden gerenoveerd, omdat er steeds grotere scheuren zijn ontdekt in de platen onder het asfalt. Die zijn ontstaan door de toename van het zware vrachtverkeer. Voor de verkeersveiligheid kan de reparatie niet langer wachten. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering of via de A4 en de A58. Dat betekent extra reistijd. Fietsers en bromfietsers kunnen wel over de brug en ook hulpdiensten kunnen er indien nodig langs. Opvallend is dat de provincie het onderhoud heeft opgesplitst. Het asfalt over de ruim 5 kilometer lange brug wordt nu niet vervangen. Dat gebeurt pas over een paar jaar, waardoor er dan opnieuw een afsluiting nodig is. In de Geerteskerk in Kloetingen klinkt binnenkort een heel nieuw orgel. De kerk heeft een groot houtwerkorgel geschonken gekregen. Dat wordt gebruikt zolang het historische Hesselorgel wordt gerestaureerd. Het nieuwe instrument is gebouwd door Lobbezo uit Lisse. Heeft 5 klavieren en maar liefst 240 registers. Bovendien kan het de klanken van 10 verschillende orgels laten horen. De ingebruikname wordt op zaterdag 26 september gevierd met een gratis concert van Hajo Boerema en Bert van den Brink. Het concert in de Geerteskerk begint om 8 uur 's avonds. Een vrije gift is welkom. En op de eerste aanvraagdag hebben zich gisteren al 411 organisaties en instellingen geregistreerd voor een ontheffing om tijdens de gedeeltelijke sluiting van de Westerschelde-tunnel door de tunnel te mogen rijden. Inmiddels zijn er ook 253 aanvragen voor ritten ingediend. Of die aanvragen worden toegewezen, dat wordt pas later bepaald via een loting. Organisaties kunnen zich nog tot 20 september aanmelden. Het maakt daarbij niet uit op welke dag de aanvraag wordt ingediend. Iedereen heeft dezelfde kans. De oostbuis van de Westerschelde-tunnel gaat vanaf 11 januari volgend jaar voor 4 maanden dicht. En dit voor reparatiewerkzaamheden. Al het verkeer moet dan via de westbuis in bloktijden. Alleen noodzakelijk verkeer krijgt een ontheffing.

0: gisteren ook al te gast. Toen in verband met het feit dat het de internationale dag van mensen van Afrikaanse afkomst was. En de muziek van Earth, Wind and Fire toch een beetje gerelateerd is aan de Afrikaanse diaspora. Earth, Wind and Fire dus, EWF en Saturday Night. Daarvoor Carol G. Tezamen met Bruno Mars en Still.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 10 voor 9, bijna

traditie te worden. Van 3 uur 's middags tot 11 uur 's avonds zijn er optredens van Zeeuws talent en nationale acts, zowel binnen als buiten bij het podium aan de Beestenmarkt in Goes. Op de line-up staan onder meer de Nederlandse electro-punkband De Plaag, Garage Rock'n'Roll van The Shalalies en als afsluiter Bokkerijers, het metalproject van Pablo en Vince van de Poel van De Wolf. Naast muziek zijn er een vinyl- en cd-markt, een kids-corner en natuurlijk onmiskenbaar tegenwoordig bij ieder festival ook foodtrucks. De deuren gaan open om 2:30 zaterdagmiddag en de toegang is de hele dag gratis. Aanstaande zaterdag dus op de Beestenmarkt en in podium het beest in Goes, het beest brult. En zoals gezegd, het begint een traditie te worden. Het is al het zoveelste jaar achtereen dat dit festival gehouden wordt. Het is september en dan gaan we ook een september plaatje draaien.

Cry for you, september. Ja, de eerste vandaag, hè. De meteorologische herfst is begonnen. Ik voel me een beetje alsof ik in de herfst van mijn carrière zit. Niet dat het slecht gaat, integendeel. Maar het vervroegde pensioen komt met rassenschreden dichterbij. 30 september is de allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Wil je daarbij zijn? Dat kan. Laat het mij even weten. Stuur een appje naar 0113794100. Of kom gewoon gezellig langs woensdagmorgen 30 september tussen 7 en 11 uur. Hier bij Streek Omroep de Beverlanden. Dit was de Beverlandse ochtendshow voor de 1e van september. Vanmiddag om 1 uur hier bij de Streekomroep Ellie van Amstel met een nieuwe aflevering van haar platenkast. 5 uur vanmiddag non-stop naar huis toe. Morgen is Ad Vermeer weer terug op die stijl.

ochtend om 7 uur. Maak er een mooie dinsdag van. En zoals altijd, geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou te bieden hebben. Tot besluit, hier is Miss Lisa Stansfield. Tot morgen.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 gezamenlijk ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Buitenlandse brandstof in een eigen voertuig gebruiken is toegestaan, maar het overtanken of doorverkopen ervan niet. Transporteurs die worden betrapt riskeren een boete. Bij ernstige overtredingen kunnen ze bovendien hun vergunning verliezen en hun transportbedrijf niet langer voortzetten. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Skyhills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drooghisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-food sector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten

Dan nog het weer in het zuiden, hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en de matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 10 minuten vertraging op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Elslo en Maastricht Centrum Noord 11 kilometer file. Er staat een file op de A50 Os richting Eindhoven. De vertraging is 10 minuten bijna tussen Nistelrode en Veghel Noord 6 kilometer. Een kwartier op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof 8 kilometer file. Een kwartier ook door een ongeluk op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat mag niet. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch 5 kilometer file tussen afrit Geldermals en Zaltbommel. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch door een ongeluk een half uur vertraging tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Er wordt een auto gebogen, 10 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel bij afrit Heusden. Daar is de weg weer vrij. Nog 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar.

Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat mag niet. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen.

Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Tussen Venlo en Mönchengladbach in Duitsland rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Dat duurt tot ongeveer 12 uur.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.
1: Ah, yeah. La la la la la, yeah.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer file in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen.

Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Tussen Venlo en Mönchengladbach in Duitsland rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Dat duurt tot ongeveer 14:15.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Door een kapot spoor rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Dat duurt tot ongeveer 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij, waarbij één dode viel. JA21-leider Eertmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eertmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf.

Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je weer 10 minuten extra reistijd. En grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 5 minuten vertraging. En tot slot, door een defect spoor rijden er tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen. En dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dat waren de Four Tops uit een grijs verleden. En dat heette Going Loco in Acapulco. En ik zou zeggen, ga gezellig met mij loco in dit uur van de platenkast. En dat kan alle kanten op, van eind jaren 60 tot en met nu. En volgens mij stond dit uit eind jaren 80. En wat heb ik hier? Iets uit de jaren 70 van John Sebastian. En hij zingt over een tv-serie waar John Travolta in zat. Die heet Welcome Back, Mr. Cotter.

Wat een wonderlijk liedje. Licky Lee. Je verzint het niet. I Follow Rivers uit 2011. Dan nu, weer even naar de jaren 80 met In Excess. En die hebben een probleempje. They need you tonight.

0: De middag door met Streekomroep de Beverlanden.
1: Onvergetelijke songs, gekoesterde herinneringen. De platenkast.

Het is wel komisch. Ik keek laatst op een social media site en iemand wilde een feestje geven over de jaren 80 en 90. En toen plaatsten ze dit nummer, The Pet Shop Boys, Being Boring. Ik denk, nou, dat is geen grote hit geweest, maar iedereen kende het, iedereen reageerde het. En iedereen had het over jong zijn in de jaren 80's en 90's. Dan dacht ik van, goh, was ik gelukkig niet de enige. Dan nu gaan we een berg beklimmen. Volgens mij uit de jaren 70. Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. JA21-leider Eerdmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A76, Geleen richting de Duitse grens, staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. Het komt door de controles. 10 minuten is de vertraging. En er rijden geen treinen tussen Venlo en Mönchengladbach in Duitsland. Dat komt door een kapotte bovenleiding daar. Dat duurt tot ongeveer 1:30.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot

Ik dacht, laat ik eens wat vrolijkheid opzetten van Shalamar. En dat heet I Can Make You Feel Good. Nou, dat waren allemaal van die feel-good nummers. Dat ik dacht van, oh, een tikje op het randje. Dus we gaan nu wat braver. Met Nielsen en Miss Montreal. Tijd voor het Nederlands in de platenkast. Hoe?

Dat was uit de 90s rock set. En dat heette natuurlijk Joyride. En nu wil ik je even meenemen naar de jaren 70. Daar waren dus wat jongens in een donkere tent. Studio 54. En die gingen ineens van die zwarte schijven opzetten. En er kwam muziek af. En mensen gingen daarop dansen. En het was een beetje aparte muziek. En dat noemden ze het eerst toch soul. En later mocht het dan eindelijk disco heten. Goed, ik neem je nu even de platenkast mee naar 1974. En ja, dit grenst aan disco, maar het is ook wel een beetje zo. De OJ's. En dit heet For the Love of Money.

0: streekomroep De Beverlanden.
1: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

van Was Not Was, die hem in 1990 nog eens overgedaan was, origineel uit de jaren 70. En dat heette natuurlijk Papa Was a Rolling Stone. Dan nu even naar België of naar Australië. Het is maar net hoe je het bekijkt. En daar rond ik ook meteen dit uur mee af. Gotje en Kimbra, Somebody That I Used To Know.

Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakten twee agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied.

Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is even de hart van de ANWB.
1: Op de A76 Geleen-Duitse grens 3 kilometer file bij de Duitse grens. En de vertraging is 20 minuten. Op de A76 Aken-Geleen tussen Nutcentrum en Geleen 5 kilometer file. Door een kapot spoor rijden tussen Utrecht en Den Bosch geen treinen tot ongeveer 4 uur vanmiddag. Tussen Venlo en Mönchengladbach rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakten twee agenten gewond. Zeker vier mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie drie kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 real, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen.

Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen.

Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West heb je 5 minuten extra nodig. En A59 van Zierikzee naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. De A16 Breda-Rotterdam heb je voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof is het op onthoud 10 minuten. A76 van Aken naar Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek.

0: Fragile.
1: Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtsoppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september.

Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast op de A50, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk duurt er ook 15 minuten langer over. Dan de A50 van Eindhoven naar Os tussen knooppunt Eckeswijer en Sint-Oederode 8 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is 40 minuten bijna. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen 25 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Kan het beste omrijden door de borden Maastricht te volgen. Dan rij je over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Ook de rechtsoppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder twee agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie.

Het weer blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er 20 minuten langer over. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Maden en Knooppunt Zonzeel 10 minuten extra. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Knooppunt Zaarden-Heiken en Panningen 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk onderaan de afrit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er 20 minuten langer over. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Maan en knooppunt Zonzeel is het op onthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte.

Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Heerlijk openen van het programma The Four Seasons uit 1963. Hun Amerikaanse nummer 1 hit Walk Like a Man. Tot 9 uur vanavond staat mijn platenarchief weer open. Je hoort ze langskomen. De nummers uit de Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijsten van de jaren 60 en 70. Mike en Michael was een Nederlands duo met Roef Williams en Jaap de Groot. Het duo bracht in de jaren 70 verschillende nummers uit. Alleen deze haalde de top 40. Het single met een dubbele A-kant. Op de ene kant Astor en op de andere deze, Caroline.
1: Bert Niesing. Streekomroep De Beverlanden.

Nina Simone met de medley van twee nummers uit de musical Hair 1968, Ain't Got No, I Got Life. Ik duik vanavond opnieuw een Amerikaanse hitlijst voor Colt Smith en Country Bumpkin.

Domino and There Goes My Heart Again. Je luistert naar Strikmoep te Beveland. Met alleen maar nummers uit de nationale en internationale hitlijst van de jaren 60 en 70. Het origineel van Such a Night komt van de Drifters uit 1953. Vanavond de cover van Ricky Gordon uit 1974.

0: alleen Such a Night, maar ook deze Sweets for My Sweet werd voor het eerst uitgebracht door de Drifters. Een van de vele covers was die van de Searchers. De donkere stem van Barry White en I'm Gonna Love You Just a Little Bit More.
1: Feels

Only Want To Be With You was de debuutsingle van Dusty Springfield, die zowel Amerika als Engeland de hitlijst haalde. Van zijn album The Gambler uit 1978, Kenny Rogers met She Believes In Me.

Vanavond hoor je in Bert's platarchief verschillende debuutnummers. Ook deze is er één. Joss Beck Selection en Little Cream Back. Geschreven door Jan Visser en Hans Bouwens. Die we kennen als Joss Baker. Halverwege 1970 haalde de single de 16e plaats in de Amerikaanse Cashbox hitlijst. En de 21ste plaats in de Billboard Hot 100. Hier is Billy Joel en My Life.

Dezelfde melodie was Queen of the House van Jody Miller in hetzelfde jaar 1965 een parodie op The King of the Road van Roger Miller. Beide nummers haalden toen de Amerikaanse top 100. Van zijn vierde studioalbum Watch Me, La Mi Chiffre, met zijn gelijknamige single.

Het origineel van Bessie Benk, die het een jaar eerder uitbracht dan de Moody Blues. Tot aan nieuws en weer van 8 uur heb ik voor je klaar liggen Sherbet met How's That, gevolgd door de Rolling Stones en Time Is On My Side. En in de resterende tijd The Band of Cold van Frida Payne. Na 8 uur ga ik verder met muziek uit de Nederlandse, Amerikaanse en Engels hitlijsten van de jaren 60 en 70 in mijn plaatarchief bij Streekmoep de Beveland.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk.

Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Lazy Sunday was een van de 9 top 40 singles van de Small Faces in de periode van 1966 tot en met 1969. Het nummer haalde toen de eerste plaats. Je bent terug in mijn platenarchief met alleen maar muziek uit de nationale en internationale hitlijst van de jaren 60 en 70. In 1970 hadden de Fortunes in Amerika succes met de cover van That Same Old Feeling.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

Amerikaanse uitvoering van Ruby Don't Take Your Love to Town in 1966 van Waylon Jennings. 3 jaar later verscheen de cover van Kenny Rogers, die toen de 5e plaats in de top 40 haalde. De vier zussen Sledge en He's the Greatest Dancer.

Gary and the Pacemakers met Amerikaanse en Engelse coverhit I'll Be There. Je luistert naar Streekomroep De Beverlanden. Run to Me van de Bee Gees is de eerste single van hun album To Whom It May Concern uit 1972.

Van het rockoperalbum Tommy the Who met Pinball Wizard. Na het uiteenvallen van de Beatles in 1970 kwamen in datzelfde jaar John Lennon en George Harrison met hun eerste solo single. Paul McCartney en Ringo Starr deed dat een jaar later. De grootste hit in ons land van Ringo Starr was in 1973 met Photograph.

Amerikaanse popband The Monkees maakte in de jaren 60 furore met de gelijknamige televisieshow. De show werd 2 seizoenen uitgezonden op de Amerikaanse tv-zender NBC. Van de oorspronkelijke leden van The Monkees leeft alleen nog Mickey Dolenz. Hij was de zanger en drummer van de band en is nu 81 jaar. Hier zijn de Everly Brothers en I'm on my way back home again.

Hoewel Viva Bob Joe van de Eagles in de nazoom van 1961 vaak door was op CBS en de Radio Veronica, haalde de single toch niet de top 40. Alleen in Engeland haalde de single de hitlijst. Zanger van de band was Eddie Grant, die het nummer ook schreef. Je luistert naar Bert's Platenarchief met alleen muziek uit de nationale en internationale hitlijsten van toen. Van het album Year of the Cat, Al Stewart met zijn best scoorde single in ons land, On the Border.

Erekoutje van Del Shannon. Alice Cooper staat bekend om zijn hardrock nummers en toch maakt hij af en toe ook een softrock ballad. You and Me is er eentje en haalt in 1977 de 9e plaats in de Amerikaanse top 100. Het was de eerste single van zijn 3e album Lace and Whiskey.

Jacques Dutron over het vroege ochtendleven in Parijs. Er bestaan veel covers van I Only Have Eyes For You, waarvan de originele versie komt uit de musicalfilm Ladies in 1934 en gezongen werd door Dick Powell. Art Garfunkel is de enige artiest die met de cover de eerste plaats in de Amerikaanse top 100 haalde.

De Spencer Davis Group en Somebody Help Me. Het laatste nummer in het programma is de originele versie van Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Lady Stott, die het nummer eind 1970 schreef en opnam. In januari 1971 verscheen ons land zijn uitvoering. Twee weken later gevolgd door de cover van The Middle of the Road. Na 9 uur komt John Westland. Ik ben er volgende week bij Leven Welzijn weer met een nieuwe aflevering van Bert's Platenarchief. Ik wens je nog een fijne avond en bedankt voor het luisteren.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Pogingen van Iran tot aanvallen op Amerikaanse troepen in de regio en de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz zouden voor de Amerikanen de aanleiding voor de vergelding zijn. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. De douane meldt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU 46% lager lag dan in de eerste helft van dit jaar. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven voor bulkinvoer van Chinese producten kiezen. Deze worden dan in Europese magazijnen opgeslagen om van hieruit aan de man gebracht te worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk.

Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: Beste luisteraar, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 36 van het jaar 1991. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zoals gewoonlijk met de nummer 40 notering. Daar vonden we Linda de Mol en zij had het over Beethoven. Er kwamen vijf platen nieuw binnen in die oude hitparade en de eerste daarvan komen we tegen op 37. Bonnie St. Clair, 7 jaren.
1: Nummer 37.

0: Ze wilden zo origineel mogelijk zijn, zowel in hun muziek als in hun voorkomen. En dat is ze aardig gelukt ook. De tweede nieuweling was dat in die oude hitparade binnengekomen op 36. The Army of Lovers and Crucified. Nog een nieuweling op 35. Boys to Men, Motown Philly.
1: Nummer 35.
2: Matter, just don't curse.

0: Ze waren afkomstig uit Schotland en ze bestonden sedert 1986. En dit was een van hun meest bekende hits. De Shaman was dat nieuw binnengekomen op 33 met Move Any Mountain. Op 32 daar vonden we Extreme, More Than Words.
1: Nummer 32.

0: Meestal maakten ze hele stevige muziek. Maar voor één keertje deden ze het rustig aan en met heel veel succes. Genoteerd op nummer 32. De formatie Extreme was dat. En dat was de titel More Than Words. Op 31 CNC Music Factory. Things That Make You Go.
1: Nummer 31.
2: That make you go,

0: things that make you go.
1: Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.
2: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
3: Nummer 30.

0: kennen haar van drie hits die ze heeft gescoord. En dit was daar een van. Geschreven door niemand minder dan Prince was dat Martika. En Love, Thy Will Be Done. We vonden ze terug op nummer 30. Op nummer 29 van die oude hitparade van week 36 van het jaar 1991. Daar vonden we Sniff and the Tears, The Driver's Seat.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 27.

0: Ze waren met z'n drieën en ze kenden elkaar van de middelbare school. De formatie De La Soul was dat en een rollerskating jam named Saturdays. We vonden ze terug op nummer 27. De hoogste nieuweling in die oude hitparade komen we tegen op 26. Hanny en Peter, ik vertrouw je voor geen meter.
1: Nummer 26.

0: Na het uiteenvallen van de formatie The Culture Club richtte Boy George een nieuwe band op. En dat was Jesus Loves You. Dit was hun enige echte hit, The Generations of Love. We vonden ze terug op 24. Op 22 de Sonic Surfers, The Beat of Zen.
1: Nummer 22.

0: Ze bestonden van 1991 tot en met 1995. De Sonic Surfers waren dat op nummer 22 genoteerd met Beat of Zen. Op 21, daar vonden we Los Manolos, All My Loving.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 21.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens politiekorpschef Jannie Knol was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. De agenten gingen vanmorgen rond 4 uur op een melding af. Een groep personen met bivakmutsen was gesignaleerd bij een woning in de Gelderse plaats. Eenmaal op de locatie aangekomen werden de agenten direct beschoten. Bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wijchen om het leven gekomen. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Vorige week werd van het eigen huismerk Brie en Gorgonzola teruggeroepen. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zegt het voedingscentrum, vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Deze economische top wordt op 18 en 19 november in China georganiseerd. Poetin en Xi spraken elkaar eerder deze week nog, maar de ontmoeting tussen Trump en Poetin vond alweer een jaar geleden plaats. Toen spraken zij elkaar over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Washington heeft nog niet gereageerd op de ontmoeting in november.

Het weer. Vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

0: Dit is de hitparade van Tom.
1: Nummer 20.
2: Please.

0: Beste luisteraars, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Waarin wij vandaag wederom aandacht besteden aan de hitparade van week 36 van het jaar 1991. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de onderste 20 van de hitparade. En dit uur zijn de bovenste 20 aan de beurt. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Daar vonden we DJ Jesse Jeff. Samen met de Fresh Prince, Summertime. Op 19, daar stond Seal, The Beginning.
1: Nummer 19.

0: Tegenwoordig zingt hij alleen nog maar in de kerk. Vroeger was hij heel populair in zijn thuisland, de Dominicaanse Republiek. Juan Luis Guerra was dat, met de enige hit waar wij hem eigenlijk van kennen. Burbuas de Amor. We vonden hem terug op 16. Op 14 level 42, guaranteed.
1: Nummer 14.

0: in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 13.

0: Ze stammen af van Spaanse zigeuners, maar wonen zelf in Frankrijk. De Gypsy Kings waren dat en Baila Mi, we vonden ze terug op 12. Op 11, Mannenkoor Karaspoor met Mooi Man.
1: Nummer 11.

0: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1991.
1: De hitparade van toen.
3: Nummer 10.

0: Met deze plaats zijn we aanbeland aan de bovenste 10 in de hitparade van week 36 van het jaar 1991. Wie kent hem niet? Prince was dat met Get Off. Op 9 daar vonden we Cher, Love and Understanding.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 7.

0: De band werd opgericht in 1965 en pas 22 jaar later zouden ze hun eerste grote hit hebben. Uit Duitsland afkomstig waren dat de Scorpions en Send Me an Angel. We vonden ze terug op nummer 7. Op nummer 4 Heavy D tezamen met The Boys. Now That We Found Love.
1: Nummer 4.

0: werd het ontdekt door de jongens van Kool & The Gang. Ze scoorden in totaal een viertal hits, waarvan dit een van de meest bekende was. Call Me Bad, genoteerd op nummer 2 met All For Love. Op nummer 1 in de hitparade van week 36 van het jaar 1991, daar vonden we Bryan Adams. Everything I do it for you.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 1.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. De Noorse koningin Mette-Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 8:45 op bij het ziekenhuis in Oslo. Ze was daar vanwege complicaties na haar longtransplantatie in juni opnieuw opgenomen. Door die problemen kon Mette-Marit eerder op de dag niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon. Het Noorse koningshuis zegt dat ze voorlopig goed in de gaten moet worden gehouden. Veel Nooren nemen op dit moment afscheid van koning Harald. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De drie leiders zouden elkaar later dit jaar kunnen treffen tijdens de APEC-top op 18 en 19 november in het Chinese Shenzhen. Het idee kwam ter sprake tijdens een gesprek tussen Poetin en Xi in Kirgizië. Of de ontmoeting ook echt doorgaat, hangt onder meer af van de vraag of Trump naar de top komt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd.

Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten.

Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt

De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten.

Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk